0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

ritme van de Brainport. Dit is deze week. De Glow FM

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin. En er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: if I miss you sometimes.
1: Het ritme van de Brainport en het geluid van thuis.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
3: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
2: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. Nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
4: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware domper.
2: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een file dit met in het zuiden van het land en die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpen Ode is een ongeluk gebeurd. De weg is op dit moment dicht. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Zoek vandaag verkoeling. Dat dringende advies geeft het KNMI vanwege extreme hitte. Het kan plaatselijk 40 graden worden in onze regio en daarom is er een weeralarm afgegeven. Het is voor het eerst dat het KNMI code rood afkondigt vanwege hoge temperaturen. Eerst werd nog gezegd dat mensen vanwege de extreme hitte vooral thuis moesten blijven, maar omdat het thuis ook erg warm kan zijn, is dat advies aangepast. Meerdere scholen en kinderopvangcentra gaan eerder of blijven helemaal dicht vandaag. Bij scholenkoepel SKPO met basisscholen in Eindhoven en Zonne en Breugel hangt het af van het koelsysteem van het schoolpand. Alle locaties van Summa blijven dicht. Lessen en examens gaan niet door op de mbo-school. Fontys Hogeschool houdt de locaties wel open en heeft alleen wat buitenactiviteiten afgelast. Voor dakloze arbeidsmigranten is het de komende dagen echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat het hemeltje dan altijd dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. Het nieuwe AZC in Nuenen mag gewoon gebouwd worden en de asielzoekers mogen komen van de rechter. Er is veel protest tegen het AZC. Er waren meer dan 1000 bezwaren en er werden 2 bommen gevonden vorige week. Een buurtbewoner ging naar de rechter om het AZC tegen te houden, maar die zegt dat de gemeente niks verkeerd doet. En er moeten nou eenmaal opvangplekken zijn. Bij een grote verkeerscontrole rond de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven zijn maandag 2 mensen opgepakt voor het bezit van harddrugs en pepperspray. Verder werden er 4 auto's in beslag genomen. In totaal werden er 85 verkeersboetes uitgeschreven. En even terug naar de hitte, want ondanks code rood lijkt het erop dat het concert bij ons in Brabant vanavond en morgen in het Philipsstadion gewoon doorgaat. De organisatie zegt dat het publiek bijna helemaal in de schaduw staat als het concert begint. Ook wordt er een nevelinstallatie ingezet om het publiek af te koelen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. File in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Nederweer 10 kilometer file rijden door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainpoort.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 8 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
8: Jazeker, houden wij vol.
9: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. Dan ben je even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
7: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files in het zuiden van het land. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Daar gebeurde in alle vroegte een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Kuipen en bergingswerkzaamheden aan de gang. Ook daar gebeurde een ongeluk. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
12: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Zoek vandaag verkoeling. Dat dringende advies geeft het KNMI vanwege extreme hitte. Het kan plaatselijk 40 graden worden in onze regio en daarom is er een weeralarm afgegeven. Het is voor het eerst dat het KNMI code rood afkondigt vanwege hoge temperaturen. Eerst werd nog gezegd dat mensen vanwege de extreme hitte vooral thuis moesten blijven, maar omdat het thuis ook erg warm kan zijn, is dat advies aangepast. Meerdere scholen en kinderopvangcentra gaan eerder of blijven helemaal dicht vandaag. Bij scholenkoepel SKPO met basisscholen in Eindhoven en Zonne en Breugel hangt het af van het koelsysteem van het schoolpand. Alle locaties van Summa blijven dicht. Lessen en examens gaan niet door op de mbo-school. Fontys Hogeschool houdt de locaties wel open en heeft alleen wat buitenactiviteiten afgelast. Voor dakloze arbeidsmigranten is het de komende dagen echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat het hemeltje dan altijd dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. Het nieuwe AZC in Nuenen mag gewoon gebouwd worden en de asielzoekers mogen komen van de rechter. Er is veel protest tegen het AZC. Er waren meer dan 1000 bezwaren en er werden 2 bommen gevonden vorige week. Een buurtbewoner ging naar de rechter om het AZC tegen te houden, maar die zegt dat de gemeente niks verkeerd doet en er moeten nou eenmaal opvangplekken zijn. Bij een grote verkeerscontrole rond de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven zijn maandag 2 mensen opgepakt voor het bezit van harddrugs en pepperspray. Verder werden er 4 auto's in beslag genomen. In totaal werden er 85 verkeersboetes uitgeschreven. En even terug naar de hitte, want ondanks code rood lijkt het erop dat het concert bij ons in Brabant vanavond en morgen in het Philipsstadion gewoon doorgaat. De organisatie zegt dat het publiek bijna helemaal in de schaduw staat als het concert begint. Ook wordt er een nevelinstallatie ingezet om het publiek af te koelen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainpoort.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
4: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 9 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
7: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
6: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
8: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
6: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
9: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
6: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
10: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Zoek vandaag verkoeling. Dat dringende advies geeft het KNMI vanwege extreme hitte. Het kan plaatselijk 40 graden worden in onze regio en daarom is er een weeralarm afgegeven. Het is voor het eerst dat het KNMI code rood afkondigt vanwege hoge temperaturen. Eerst werd nog gezegd dat mensen vanwege de extreme hitte vooral thuis moesten blijven, maar omdat het thuis ook erg warm kan zijn, is dat advies aangepast. Meerdere scholen en kinderopvangcentra gaan eerder of blijven helemaal dicht vandaag. Bij scholenkoepel SKPO met basisscholen in Eindhoven en Zonne en Breugel hangt het af van het koelsysteem van het schoolpand. Alle locaties van Summa blijven dicht. Lessen en examens gaan niet door op de mbo-school. Fontys Hogeschool houdt de locaties wel open en heeft alleen wat buitenactiviteiten afgelast. Voor dakloze arbeidsmigranten is het de komende dagen echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat het hemeltje dan altijd dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. Het nieuwe AZC in Nuenen mag gewoon gebouwd worden en de asielzoekers mogen komen van de rechter. Er is veel protest tegen het AZC. Er waren meer dan 1000 bezwaren en er werden 2 bommen gevonden vorige week. Een buurtbewoner ging naar de rechter om het AZC tegen te houden, maar die zegt dat de gemeente niks verkeerd doet en er moeten nou eenmaal opvangplekken zijn. Bij een grote verkeerscontrole rond de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven zijn maandag 2 mensen opgepakt voor het bezit van harddrugs en pepperspray. Verder werden er 4 auto's in beslag genomen. In totaal werden er 85 verkeersboetes uitgeschreven. En even terug naar de hitte, want ondanks code rood lijkt het erop dat het concert bij ons in Brabant vanavond en morgen in het Philipsstadion gewoon doorgaat. De organisatie zegt dat het publiek bijna helemaal in de schaduw staat als het concert begint. Ook wordt er een nevelinstallatie ingezet om het publiek af te koelen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. In de Heidenoordtunnel is een auto met aanhanger geschaard. Er is maar 1 rijstrook open. Er staat inmiddels 7 kilometer file met een half uur vertraging. Omrijden kan door de Drechttunnel via de A59, de A17 en de A16. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen
1: een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
3: 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
5: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Zoek vandaag verkoeling. Dat dringende advies geeft het KNMI vanwege extreme hitte. Het kan plaatselijk 40 graden worden in onze regio en daarom is er een weeralarm afgegeven. Het is voor het eerst dat het KNMI code rood afkondigt vanwege hoge temperaturen. Eerst werd nog gezegd dat mensen vanwege de extreme hitte vooral thuis moesten blijven, maar omdat het thuis ook erg warm kan zijn, is dat advies aangepast. Meerdere scholen en kinderopvangcentra gaan eerder of blijven helemaal dicht vandaag. Bij scholenkoepel SKPO met basisscholen in Eindhoven en Zonne en Breugel hangt het af van het koelsysteem van het schoolpand. Alle locaties van Summa blijven dicht. Lessen en examens gaan niet door op de mbo-school. Fontys Hogeschool houdt de locaties wel open en heeft alleen wat buitenactiviteiten afgelast. Voor dakloze arbeidsmigranten is het de komende dagen echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat het hemeltje dan altijd dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. Het nieuwe AZC in Nuenen mag gewoon gebouwd worden en de asielzoekers mogen komen van de rechter. Er is veel protest tegen het AZC. Er waren meer dan 1000 bezwaren en er werden 2 bommen gevonden vorige week. Een buurtbewoner ging naar de rechter om het AZC tegen te houden, maar die zegt dat de gemeente niks verkeerd doet en er moeten nou eenmaal opvangplekken zijn. Bij een grote verkeerscontrole rond de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven zijn maandag 2 mensen opgepakt voor het bezit van harddrugs en pepperspray. Verder werden er 4 auto's in beslag genomen. In totaal werden er 85 verkeersboetes uitgeschreven. En even terug naar de hitte, want ondanks code rood lijkt het erop dat het concert bij ons in Brabant vanavond en morgen in het Philipsstadion gewoon doorgaat. De organisatie zegt dat het publiek bijna helemaal in de schaduw staat als het concert begint. Ook wordt er een nevelinstallatie ingezet om het publiek af te koelen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainpoort in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de N57 Brouwersdam richting Middelburg. Tussen Vrouwpolder en Serooskerken 2 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. Dat heeft te maken met bezoekers aan concertactie. En tot zover de ANWB.
3: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 11 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vraag in het zuiden van het land op de A2. Uithoven richting Maastricht. Bij knooppunt Hochstad een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht. Vertraging 20 minuten. En de A58 Tilburg-Breda voor Bavel. 4 kilometer file met ook daar 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.
7: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veersalsveen geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veersalsveen.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: FM Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Zoek vandaag verkoeling. Dat dringende advies geeft het KNMI vanwege extreme hitte. Het kan plaatselijk 40 graden worden in onze regio en daarom is er een weeralarm afgegeven. Het is voor het eerst dat het KNMI code rood afkondigt vanwege hoge temperaturen. Eerst werd nog gezegd dat mensen vanwege de extreme hitte vooral thuis moesten blijven, maar omdat het thuis ook erg warm kan zijn, is dat advies aangepast. Meerdere scholen en kinderopvangcentra gaan eerder of blijven helemaal dicht vandaag. Bij scholenkoepel SKPO met basisscholen in Eindhoven en Zonne en Breugel hangt het af van het koelsysteem van het schoolpand. Alle locaties van Summa blijven dicht. Lessen en examens gaan niet door op de mbo-school. Fontys Hogeschool houdt de locaties wel open en heeft alleen wat buitenactiviteiten afgelast. Voor dakloze arbeidsmigranten is het de komende dagen echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat het hemeltje dan altijd dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. Het nieuwe AZC in Nuenen mag gewoon gebouwd worden en de asielzoekers mogen komen van de rechter. Er is veel protest tegen het AZC. Er waren meer dan 1000 bezwaren en er werden 2 bommen gevonden vorige week. Een buurtbewoner ging naar de rechter om het AZC tegen te houden, maar die zegt dat de gemeente niks verkeerd doet. En er moeten nou eenmaal opvangplekken zijn. Bij een grote verkeerscontrole rond de Kruisstraat en Woenselse Markt in Eindhoven zijn maandag 2 mensen opgepakt voor het bezit van harddrugs en pepperspray. Verder werden er 4 auto's in beslag genomen. In totaal werden er 85 verkeersboetes uitgeschreven. En even terug naar de hitte, want ondanks code rood lijkt het erop dat het concert bij ons in Brabant vanavond en morgen in het Philipsstadion gewoon doorgaat. De organisatie zegt dat het publiek bijna helemaal in de schaduw staat als het concert begint. Ook wordt er een nevelinstallatie ingezet om het publiek af te koelen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A16, breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum staat een auto met pech. De rechterreis ook is dicht, vertraging 10 minuten. En de A27, Breda-Gorkum, bij knooppunt Gorkum, 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: u uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
0: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.
3: In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hij is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De vraag in het zuiden van het land op de A27 bij Daag-Gorkum, bij knooppunt Gorkum 10 minuten oponthoud. En de A58 bij Daarbergen Zoom, voor Heerlen nog eens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso- en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
7: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
8: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
9: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
8: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
9: Hoe plan ik een afspraak dan?
8: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Rexo.nl, met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag in heel Brabant op slot. Enexis neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral in de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of meterkast uitbreiden, komen op een wachtlijst terecht. Voor deze kleine verbruikers werd voorheen plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. Het KNMI adviseert mensen verkoeling te zoeken vandaag. Het kan plaatselijk 40 graden worden in onze regio. Daarom is er een weeralarm afgegeven. Het is voor het eerst dat het KNMI code rood afkondigt vanwege extreme hitte. Eerst werd geadviseerd om thuis te blijven en alleen weg te gaan als het niet anders kan. Maar omdat het ook thuis erg warm kan zijn, is dat advies door het KNMI aangepast. 3 mensen zijn gisteravond gevlucht na een achtervolging door Geldrop. Een automobilist reed daar hard over de weg en schoot op de laan der 4 Heemskinderen ineens het fietspad op. Voor zijn agent was het een geluk dat daar op dat moment niemand fietste. De politie kreeg de bestuurder uiteindelijk te pakken en die ontving honderden euro's aan bekeuringen. Naar de 2 andere inzittenden wordt nog gezocht. 4 van de 5 verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. Dat meldt Omroep Brabant. De 5e man is wel vrijgelaten, al blijft hij verdachte in de zaak. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben is nog niet duidelijk. De zorgvilla van Expert Care in Waalre moet uiterlijk woensdag al dicht. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grijpt in omdat er te veel zorgen over de kwaliteit en veiligheid zijn. Wat er precies misgaat is niet duidelijk. Verzekeraars moeten de komende dagen een nieuwe plek voor de bewoners regelen. Het gaat veelal om kinderen met zware fysieke en geestelijke beperkingen. Er loopt nog een kort geding van de cliëntenraad om de zorgvilla tijdelijk toch nog open te houden. En wie een verkoelende duik wil nemen, kan niet naar het openluchtzwembad De Dolfijn in Best. De gemeente houdt het bad dicht om bezoekers en personeel te beschermen. Je kan wel vanavond en morgen naar het concert bij ons in Brabant in het Philipsstadion. De organisatie zegt dat het publiek bijna helemaal in de schaduw staat als het concert begint. En ook kan je gratis water drinken en er komt een nevelinstallatie om het publiek af te koelen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
3: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
4: 1 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet, maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg en dat merk je onder andere op de A27, Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum heb je een kwartier vertraging. Dan de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij knooppunt Hellegatsplein gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Heerde gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een half uur oponthoud.
7: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.

0: Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag in heel Brabant op slot. Enexis neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral in de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of meterkast uitbreiden, komen op een wachtlijst terecht. Voor deze kleine verbruikers werd voorheen plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. Het KNMI adviseert mensen verkoeling te zoeken vandaag. Het kan plaatselijk 40 graden worden in onze regio. Daarom is er een weeralarm afgegeven. Het is voor het eerst dat het KNMI code rood afkondigt vanwege extreme hitte. Eerst werd geadviseerd om thuis te blijven en alleen weg te gaan als het niet anders kan. Maar omdat het ook thuis erg warm kan zijn, is dat advies door het KNMI aangepast. 3 mensen zijn gisteravond gevlucht na een achtervolging door Geldrop. Een automobilist reed daar hard over de weg en schoot op de laan der 4 Heemskinderen ineens het fietspad op. Voor zijn agent was het een geluk dat daar op dat moment niemand fietste. De politie kreeg de bestuurder uiteindelijk te pakken en die ontving honderden euro's aan bekeuringen. Naar de 2 andere inzittenden wordt nog gezocht. 4 van de 5 verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. Dat meldt Omroep Brabant. De 5e man is wel vrijgelaten, al blijft hij verdacht in de zaak. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben is nog niet duidelijk. De zorgvilla van Expert Care in Waalre moet uiterlijk woensdag al dicht. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd grijpt in omdat er te veel zorgen over de kwaliteit en veiligheid zijn. Wat er precies misgaat is niet duidelijk. Verzekeraars moeten de komende dagen een nieuwe plek voor de bewoners regelen. Het gaat veelal om kinderen met zware fysieke en geestelijke beperkingen. Er loopt nog een kort geding van de cliëntenraad om de zorgvilla tijdelijk toch nog open te houden. En wie een verkoelende duik wil nemen, kan niet naar het openluchtzwembad De Dolfijn in Best. De gemeente houdt het bad dicht om bezoekers en personeel te beschermen. Je kan wel vanavond en morgen naar het concert bij ons in Brabant in het Philipsstadion. De organisatie zegt dat het publiek bijna helemaal in de schaduw staat als het concert begint. En ook kan je gratis water drinken en er komt een nevelinstallatie om het publiek af te koelen. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, is bij de Haringvlietbrug een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd. En op de A58, Breda richting Bergen op Zoom, staat bij Heerlen een auto in brand. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog een half uur vertraging.
2: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
1: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
0: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
3: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
4: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
3: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
4: Hoe plan ik een afspraak dan?
3: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
5: Glow FM. In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 2 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, maar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2, Den Bosch richting Utrecht, gebeurde eerder bij Culemborg een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. Dan de A4, Rotterdam richting Antwerpen. Bij Hogerheide 20 minuten oponthoud. En de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is de weg dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15.
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
9: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Rexo.nl. Met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het concert bij ons in Brabant in het Philipsstadion gaat vanavond toch niet door. De gemeente Eindhoven heeft de vergunning ingetrokken uit veiligheidsredenen. Het kan lokaal namelijk 40 graden worden vandaag. De organisatie van Bij ons in Brabant had veel maatregelen genomen om het concert toch door te kunnen laten gaan. Zo waren er gratis watertappunten en nevelinstallaties geregeld en het publiek zou sowieso grotendeels in de schaduw staan. Of de show van morgen nog doorgaat is niet bekend. Door de extreme hitte is er vandaag wel meer afgelast en gesloten in de regio. Zo houdt de gemeente Best openluchtzwembad De Dolfijn dicht. Ook de opnames van talkshow Eindje van de Week op Studio 040 in M van het Muziekgebouw gaan niet door omdat het te warm is. En sociale werkverlener Ergon heeft ook al zijn locaties gesloten om haar kwetsbare medewerkers tegen de hoge temperaturen te beschermen. Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag in heel Brabant op slot. Enexis neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral in de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of de meterkast uitbreiden, komen op een wachtlijst terecht. Voor deze kleinverbruikers werd voorheen plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. Drie mensen zijn gisteravond gevlucht na een achtervolging door Geldrop. Een automobilist reed daar te hard over de weg en schoot op de laan der vier Heemskinderen ineens het fietspad op. Volgens een agent was het een geluk dat daartoe niemand fietste. De politie kreeg de bestuurder te pakken en die ontving honderden euro's aan bekeuringen. Naar de twee andere inzittenden wordt nog gezocht. Vier van de vijf verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. Dat meldt Omroep Brabant. De vijfde man is wel vrijgelaten, al blijft hij wel verdachte. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben is nog niet duidelijk. En de nieuwe wethoudersploeg van Eindhoven is gisteravond geïnstalleerd. Echt nieuw zijn de gemeentebestuurders niet. Van de zeven wethouders zaten er zes ook al in het vorige college en ze hadden ook nog eens dezelfde portefeuille. Nieuw is Marielle Giesberts, die overkomt uit Veldhoven. Zij is namens D66 verantwoordelijk voor de WMO en cultuur. Het nieuwe Eindhovense college wil vooral de plannen van het vorige gemeentebestuur voortzetten. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen heb je tussen de afrit Tolen en Hoge Heide een kwartier vertraging. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Een half uur extra, er staat 10 kilometer door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15.
3: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkelaanhuis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 3 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten op benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vooral vast op de A50. Maar het begint met de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Keetriel heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Hogerheide. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer en een uur vertraging door een autobrand. De rechte rijstrook is daar dicht. Omrijden doe je via Den Bosch over de A2. En dan de A15 langs Tiel.
9: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
10: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
11: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
10: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
12: Bouwbuddy.nl.
4: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
9: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: ZFM Headlines. Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het concert bij ons in Brabant in het Philipsstadion gaat vanavond toch niet door. De gemeente Eindhoven heeft de vergunning ingetrokken uit veiligheidsredenen. Het kan lokaal namelijk 40 graden worden vandaag. De organisatie van bij ons in Brabant had veel maatregelen genomen om het concert toch door te kunnen laten gaan. Zo waren er gratis watertappunten en nevelinstallaties geregeld en het publiek zou sowieso grotendeels in de schaduw staan. Of de show van morgen nog doorgaat is niet bekend. Door de extreme hitte is er vandaag wel meer afgelast en gesloten in de regio. Zo houdt de gemeente Best openluchtzwembad De Dolfijn dicht. Ook de opnames van talkshow Eindje van de Week op Studio 040 in M van het muziekgebouw gaan niet door omdat het te warm is. En sociale werkverlener Ergon heeft ook al zijn locaties gesloten om haar kwetsbare medewerkers tegen de hoge temperaturen te beschermen. Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag in heel Brabant op slot. Enexis neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral in de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of de meterkast uitbreiden, komen op een wachtlijst terecht. Voor deze kleinverbruikers werd voorheen plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. Drie mensen zijn gisteravond gevlucht na een achtervolging door Geldrop. Een automobilist reed daar te hard over de weg en schoot op de laan der vier Heemskinderen ineens het fietspad op. Volgens een agent was het een geluk dat daartoe niemand fietste. De politie kreeg de bestuurder te pakken en die ontving honderden euro's aan bekeuringen. Naar de twee andere inzittenden wordt nog gezocht. Vier van de vijf verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. Dat meldt Omroep Brabant. De vijfde man is wel vrijgelaten, al blijft hij wel verdachte. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben is nog niet duidelijk. En de nieuwe wethoudersploeg van Eindhoven is gisteravond geïnstalleerd. Echt nieuw zijn de gemeentebestuurders niet. Van de 7 wethouders zaten er 6 ook al in het vorige college en ze hadden ook nog eens dezelfde portefeuille. Nieuw is Marielle Giesberts, die overkomt uit Veldhoven. Zij is namens D66 verantwoordelijk voor de WMO en cultuur. Het nieuwe Eindhovense college wil vooral de plannen van het vorige gemeentebestuur voortzetten. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A27 Breda-Gorinchem tussen Werkendam en Gorinchem een kwartier extra door de werkzaamheden. Dan diezelfde A27, maar dan naar Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 10 minuten langer over. Je bent een uur extra kwijt op de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Dus Os-Oost en Knoopert Bankhof. Staat 10 kilometer door die autobrand. Echte rijstrook is daar dicht. En omrijden doe je via Den Bosch en Knoopert Del over de A2 en de A15. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle Zuid. Is het oponthoud 10 minuten.
2: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
2: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
2: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
4: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolder Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition Goodie Bag.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. De zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om die iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallen de brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
10: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat net geen 50 kilometer file op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom. 10 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. 20 minuten vertraging. Dat komt door een autobrand, maar de weg is weer vrij. En de A58 Bergen-op-Zoom Vlissingen tussen Rilland en Capelle-Zuid. Doe je er 10 minuten langer over.
11: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
3: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
3: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
13: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
14: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
13: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
15: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
11: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het concert bij ons in Brabant in het Philipsstadion gaat vanavond toch niet door. De gemeente Eindhoven heeft de vergunning ingetrokken uit veiligheidsredenen. Het kan lokaal namelijk 40 graden worden vandaag. De organisatie van Bij ons in Brabant had veel maatregelen genomen om het concert toch door te kunnen laten gaan. Zo waren er gratis watertappunten en nevelinstallaties geregeld en het publiek zou sowieso grotendeels in de schaduw staan. Of de show van morgen nog doorgaat is niet bekend. Door de extreme hitte is er vandaag wel meer afgelast en gesloten in de regio. Zo houdt de gemeente Best openluchtzwembad De Dolfijn dicht. Ook de opnames van talkshow Eindje van de Week op Studio 040 in M van het Muziekgebouw gaan niet door omdat het te warm is. En sociale werkverlener Ergon heeft ook al zijn locaties gesloten om haar kwetsbare medewerkers tegen de hoge temperaturen te beschermen. Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag in heel Brabant op slot. Enexis neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral in de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of de meterkast uitbreiden, komen op een wachtlijst terecht. Voor deze kleinverbruikers werd voorheen plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. Drie mensen zijn gisteravond gevlucht na een achtervolging door Geldrop. Een automobilist reed daar te hard over de weg en schoot op de laan der vier Heemskinderen ineens het fietspad op. Volgens een agent was het een geluk dat daartoe niemand fietste. De politie kreeg de bestuurder te pakken en die ontving honderden euro's aan bekeuringen. Naar de twee andere inzittenden wordt nog gezocht. Vier van de vijf verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. Dat meldt Omroep Brabant. De vijfde man is wel vrijgelaten, al blijft hij wel verdachte. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben is nog niet duidelijk. En de nieuwe wethoudersploeg voor Eindhoven is gisteravond geïnstalleerd. Echt nieuw zijn de gemeentebestuurders niet. Van de zeven wethouders zaten er zes ook al in het vorige college en ze hadden ook nog eens dezelfde portefeuille. Nieuw is Marielle Giesberts, die overkomt uit Veldhoven. Zij is namens D66 verantwoordelijk voor de WMO en cultuur. Het nieuwe Eindhovense college wil vooral de plannen van het vorige gemeentebestuur voortzetten. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je tussen de knooppunten Hintham en Vught een kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn er drie rijstroken dicht.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: wacht uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis? De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 5 uur.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. Een manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
7: Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam bij Den Bosch op de A2 richting Eindhoven. Tussen de knooppunten Hintham en Vught heb je 20 minuten vertraging. Door bergingswerk zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A59 Schiericht Den Bosch. Tussen Raamsdonk-Sfeer en knooppunt Hooipolder heb je een kwartier extra nodig.
8: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Is het bij u in de zomer ook zo warm in huis?
5: De Wolde Woningstoffering is al 40 jaar een vertrouwd gezicht in de regio. Het adres voor gordijnen, in-betweens en raambekleding. Ook gespecialiseerd in buitenzonwering, zoals screens, rolluiken, buitenjaloezieën, zonneschermen en horen van hoge kwaliteit. En we bieden vrijblijvend advies aan huis. Profiteer nu tijdelijk van gratis montage. Kijk op dewoldezonwering.nl.
9: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
10: 1 juli bestaat Bouwmarkt Groene 50 jaar. Vier met ons mee tot en met 5 juli. Met demo's, kortingen en de Groene Limited Edition.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het concert bij ons in Brabant vandaag en morgen in het Philipsstadion is afgelast. Vanwege de veiligheidsrisico's voor het publiek heeft de gemeente de vergunning van het concert ingetrokken. De organisatie van Bij ons in Brabant had wel maatregelen genomen om het concert toch door te laten gaan. Zo waren er watertappunten en nevelinstallaties geregeld en het publiek zou sowieso grotendeels in de schaduw staan. Het aantal reizigers dat per dag met de bus reist in de regio Eindhoven moet verdubbelen de komende 3 jaar. Op dit moment reizen er dagelijks 150.000 mensen met de bus. Door de nieuwe HOV-lijnen en de groei van de regio moeten dat er 300.000 worden. De provincie steekt de komende jaren miljoenen euro's extra in het OV om de kwaliteit daarvan flink te verbeteren en onze snel groeiende regio bereikbaar te houden. Een gespecialiseerd reddingsteam van Urban Search and Rescue is vanmiddag vanaf vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Venezuela. Het team wordt ingezet om mensen op te sporen en te redden in rampgebieden die onder het puin liggen of vastzitten. Venezuela werd gisteren getroffen door een zware aardbeving. Het team bestaat uit 65 hulpverleners en 8 honden die in het dagelijks leven werken bij politie, defensie, brandweer en op de ambulance. 4 van de 5 verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. Dat meldt Omroep Brabant. De 5e man is wel vrijgelaten, maar blijft verdachte. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben is nog niet duidelijk. Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag in heel Brabant op slot. Enexis neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral in de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of de meterkast uitbreiden, komen op 1 wachtlijst te staan. Voor deze kleinverbruikers werd voorheen apart een plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. En voor dakloze arbeidsmigranten is het met deze hitte echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter juist bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat opvang het hemeltje dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Spreeport in de app en op studio40.nl.
2: File op de A59 Schiericzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik heb je 1 kwartier vertraging door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versailles Veem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versailles Veem.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
7: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
6: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
7: Hoe plan ik een afspraak dan?
6: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 6 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet. 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm. Minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden. Met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
11: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden rijdt het even langs, want op de A59 Zierikzee Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik heb je 5 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. We zijn bezig met een spoedreparatie aan het asfalt.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het concert bij ons in Brabant vandaag en morgen in het Philipsstadion is afgelast. Vanwege de veiligheidsrisico's voor het publiek heeft de gemeente de vergunning van het concert ingetrokken. De organisatie van Bij ons in Brabant had wel maatregelen genomen om het concert toch door te laten gaan. Zo waren er watertappunten en nevelinstallaties geregeld en het publiek zou sowieso grotendeels in de schaduw staan. Het aantal reizigers dat per dag met de bus reist in de regio Eindhoven moet verdubbelen de komende 3 jaar. Op dit moment reizen er dagelijks 150.000 mensen met de bus. Door de nieuwe HOV-lijnen en de groei van de regio moeten dat er 300.000 worden. De provincie steekt de komende jaren miljoenen euro's extra in het OV om de kwaliteit daarvan flink te verbeteren en onze snel groeiende regio bereikbaar te houden. Een gespecialiseerd reddingsteam van Urban Search and Rescue is vanmiddag vanaf vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Venezuela. Het team wordt ingezet om mensen op te sporen en te redden in rampgebieden die onder het puin liggen of vastzitten. Venezuela werd gisteren getroffen door een zware aardbeving. Het team bestaat uit 65 hulpverleners en 8 honden die in het dagelijks leven werken bij politie, defensie, brandweer en op de ambulance. 4 van de 5 verdachten die vorige week werden opgepakt tijdens invallen in Veldhoven en Eindhoven blijven langer vastzitten. Dat meldt Omroep Brabant. De 5e man is wel vrijgelaten, maar blijft verdachte. De mannen zouden iets te maken hebben met een zedendelict. Wat er precies is gebeurd en wat de mannen ermee te maken hebben is nog niet duidelijk. Het elektriciteitsnet gaat vanaf woensdag in heel Brabant op slot. Enexis neemt de maatregel omdat het stroomnet te vol is. Vooral in de regio's Eindhoven, Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of de meterkast uitbreiden, komen op 1 wachtlijst te staan. Voor deze kleinverbruikers werd voorheen apart een plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. En voor dakloze arbeidsmigranten is het met deze hitte echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter juist bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat opvang het hemeltje dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: FM. Met de evening voor je onderweg na het nieuws van 7 uur.
1: 7 uur.
2: Dat zeg ik. Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
2: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. Ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in de ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Glow evening. Ja, sorry, maar mijn half Surinaamse hart gaat toch echt iets sneller kloppen als ik de 38 graden zie staan. Dus ga lekker doorvlammen bij Glow met Chris Brown en ook, Bruno Mars. En nu Miles Smith en Now Horn. Lekker man.

Alvaro Soler en topic met Sola Parati. Lekker Spaans met het weer. Goedenavond, Manasse hier. Tot de klok van 9 uur zit ik hier met de evening van Glow FM voor je klaar om je te vergezellen, het weekend in te beuken. Ik weet niet of je het een beetje hoort, ik heb wat last van mijn stem. Want afgelopen weekend was het wereldkampioenschap van mijn favoriete videogame, Counter-Strike. Dat was in Keulen 4 dagen lang. Ja, ik vond het fantastisch, jongen. Ik heb echt zitten genieten en je hoort misschien nog klein beetje aan mijn stem. Ik moet nog wat hoesten hier en daar en het is een beetje weg. Ja, dag 2 was lastig voor mij. Ik ga verder niet heel veel met videogames lastig vallen. Want ja, misschien was jij wel ready om je longen uit je lijf te schreeuwen komend weekend. DEFCON is helemaal gestopt nu, hè. Grootste hardstyle festival ter wereld is afgelast vanwege het weer. Je kan er ook niet omheen, hè. Het is die hitte tegenwoordig. Wat je ook doet, die snikhitte. Je ontkomt er niet aan. En ook DEFCON moest daarmee hun deuren voor nu sluiten. Ik vind het wel echt heel kut, want een vriend van mij zou er ook naartoe gaan. En die stuurde mij dus ook op van stel je voor dat je zometeen op een festival bent, bijvoorbeeld Seacat, dat je naar Hongarije gaat. De eerste dag zit erop en je hoort om 12 uur dat je naar huis moet. En jouw favoriete artiest heb je nog niet eens kunnen zien op dag 1. Nou, dat is kut, jongen. Daniel kan me alles bij voorstellen. Dus het is zonde van de kaartjes en van de festivalgangers. Hij had net zijn tent helemaal opgezet de eerste dag. En nu moet hij weer gaan afbreken. Dus als goedmakertje wat meer hardstyle hier gaan draaien bij Glow FM vanavond. Ja, dat is een goed idee, denk ik, toch? Laten we dat maar gaan doen. I just might. Dit is Glow FM met nu Bruno Mars. Goedenavond.

Lekker zeg. Ja, het zweet spuit je poriën uit. En niet alleen door die vlambak in het midden van ons zonnestelsel. Genaamd de zon. Nee, met Troye Sivan op je radio voelt het nog warmer. En dat gaan we ook gewoon lekker voorzetten. Voor je onderweg is Chris Brown. Na de nieuwe van, ja, hoe heten ze allemaal? Idalie, Ronnie Flex en Frenna. Vorige week nog goedgekeurd in Helemaal Hits of Helemaal Niks met Ron.

klinkt toch als 2016. Chris Brown. Moet ik er niet doorheen lullen natuurlijk. Chris Brown en Turn Up The Music. Als ik zijn naam nu hoor, ja, heb ik eigenlijk toch zin om van een duikplank af te springen. Ongelooflijk, man. Ja, want dit, met dit weer kan je eigenlijk niet anders. Maar ja, zijn naam heeft helemaal niks met zwemmen te maken. Helemaal niks. Het is namelijk een afkorting voor Someone Who Isn't Me Sometimes. Volgens mij hebben we daar tegenwoordig allemaal een beetje last van, hè? Afgelopen week vooral. 5 minuten na het douchen plak je alweer. Misschien slaap je heel erg slecht of trek je een rib uit je lijf om een airco te kunnen installeren. Nou, dan hoop ik je te verkoelen met een frisse duik in Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All op Klo FM.

Zo, hoorde je dat? Mijn stem hakte er opeens even. Teddy Swims op Klo FM en Mr. Know-it-all. Nou, ik weet het ook allemaal. Namelijk het weerbericht nu en ja, met nog een onweersbui vanuit het zuiden blijven de temperaturen nog wel boven de 30 graden vanavond. Al zal het vannacht droog zijn en koelt het af naar een graad of 21. Morgen beginnen de hetere pleurisbenden weer helemaal opnieuw. Er wordt max 37 graden. God, oh god, daar hebben we toch allemaal geen zin in. Ja, ofwel, geen idee. Kijk even naar de situatie op de weg. Niks aan de hand. Lekker doorkarren. Zometeen helemaal hits of helemaal niks. De nieuwste van Cruella.

0: Ik ben hier echt mee opgegroeid. Het is back in the day, 2016, 2014. Martin Garrix was net aan het opkomen, weet je wel. Spinner Records werd net een fucking groot label met releases van Nicky Romero en Afrojack, weet ik veel wat. En toen was er ook een van de beste maten van Martin. Dat was Jay Hardway, die ook nog, volgens mij Wizard toen met hem had uitgebracht rond die tijd. En nou ja, niet zo heel lang geleden deze track. Volgens mij 2018, gok ik, kwam hier opeens weer met een track dat ik denk, fucking hell, Type Machine, Electric Elephants, hoor je nu op Glow FM?
1: Helemaal hits of helemaal niks.
0: En ja, je hoorde me net al artiesten noemen van namen die ook grote hits op hun naam hebben gezet. Ja, ik noem hem Martin Garrix en Afrojack natuurlijk. Maar wat zijn nou de hits van de toekomst? Dat is de vraag aan jou. Tracks die nu uitkomen, net gloedje nieuw, zijn dat nou echt hits of niet? Daaraan hebben we de keuze aan jou gesteld. Als je nu Glow FM door je oren hoort, hallo, aangenaam, Manasse hier tot 9 uur. En ik heb een track voor je klaargezet waarvan ik denk dat het misschien wel een hit is, maar aan jou of die ook vaker op de playlist van Glow FM terugkomt of niet. Dan kun je graag voorstellen aan Cruella. Misschien zeg je die naam wel iets van ook lang geleden. Twee zusjes die samen met een producer toen hele grote vette nummers hadden. Die had ik nu even niet klaargezet. Had ik misschien wel even kunnen laten horen. Maar wat ze nu doen is nog veel vetter. En ik denk dat jij het ook vet gaat vinden. Dus kom maar door in de Glow FM app. Wat vind je van de techno-kant die Cruella opgaat is? Want ze hebben we toch een paar beukers, jongen. Dit is Something Sacred in Helemaal Hits of Helemaal Niks. Nu op Glow FM.

wel de oldschool sound van Cruella. Met meer techno-invloeden. Het is een allernieuwste Something Sacred die je net hoorde in Helemaal Hits of Helemaal Niks. Laat maar weten. Wil je hem vaker horen op Klo of niet? De Klo FM app staat voor je open. Dit is Remmen. Don't blame it on me.

0: lekker zomers.
1: Ja, dat heb je nog niemand vandaag horen zeggen natuurlijk, hè, dat het warm is.
2: Helemaal hits of helemaal niks.
1: Daarom doe ik het deze voor je. Jordan's Blue and My Life met Edge of Desire. Hier op Klo FM. Maak je net trouwens vroeg, wat vind je van deze plaat?

Het is de allernieuwste van Corella die je net voorbij hoorde vliegen op Glow FM. En ja, ik vind het een lekkere beuker. Ik vind het lekker techno en whatever. Maar ja, wat vind jij ervan? Daar gaat het natuurlijk om. Ik kijk even naar de Glow FM appbox. Dank voor de vele reacties die binnen zijn gekomen. Ik zeg Renske, die zegt ja, prima geproduceerd. Min toch een beetje mis ik de oude energieke Corella sound. Kan ik me iets bij voorstellen, hè? Want Corella back in the day, poeh, is anders. Maar ja, gaan we allemaal een transformatie door. Jamil zegt, dit is zo'n nummer dat alleen maar beter wordt als je hem vaker hoort. Dat is echt een groeier. Liever een groeier dan een shower. Grower, show. Nou, dat werkt niet in Nederlands. Mika zegt, festival sfeertjes, lekker man. Deze wil ik vaker horen. En ook Ayla vindt hem vet. Ik zie toch met een goede 87% van de stemmen dat we wel even iets in de computer kunnen voeren. Even het knopje indrukken. Goedgekeurd of niet? Lekker man. Ja, ook Corella gaat niet uit de tijd. En dat bewijst het maar weer, hè. Corella met Something Sacred ga je zeker vaker horen hier op Glow FM. Zometeen Medusa voor je onderweg. Nu G-Eazy en Bebe Rexha.

Medusa, One Republic en Leonie met Fire Glow FM. En ja, ik moet toch het met je over iets hebben. Want over de... Wacht. Ja, iets gaat fout. Maakt niet uit. Ik kwam net iets tegen. Onderweg op de snelweg. Want ja, dit nummer wat je net hoorde, Fire, dat was een paar jaar geleden. De Eurocamp... Moet ik het goed zeggen? Nu is het WK. Dat was 2 jaar geleden het EK. Europees kampioenschap voetbal. Was daar het thema niet ervan. Dus die heb je heel vaak gehoord. Ook hier bij Glow FM. En net kwam ik hier Eindhoven binnenrijden. En toen zag ik dus, hou je vast, een auto met een Japans teken. Ja, ik zie nu al gewoon kijken natuurlijk. Wat de fuck doet een auto van Japan helemaal hier? Nou ja, ik dacht, die zitten natuurlijk flink even te rijden wat dat betreft. Ik denk, nou, laten we even kijken of we... ja, mochten ze nu aan het zeppen zijn door lokale zenders, hè? Ik doe dat wel. Ik was met mijn vrienden in Duitsland, zat eventjes door WDR, weet ik veel wat, te zeppen. Misschien zijn zij hier wel aan het zeppen. Aan het kijken wat er allemaal aan de hand is in Nederland op de Nederlandse radio. En dat ze dan Glow FM opeens voorbij horen komen. Dat zou toch leuk zijn? Dus bij deze. Konnichiwa, welkom in Eindhoven. First of all, Japan. Good games in the World Cup two weeks ago, by the way. We got a grand studio applause. We did a 2-2 against each other. Congrats, and also congrats on qualifying in the playoffs for the World Cup. Secondly, after such a long trip, because you've traveled all the way from Japan in that Subaru all the way over here, or no, it was a Toyota, of course. After such a long trip, we'd like to introduce you to hardstyle, which is very popular in the Netherlands. But as you might have felt, because of the heat wave in our country, the biggest hardstyle festival in the world, DEFCON, got cancelled today. So I'd like to play some fresh new hardstyle music for you. And I've got something for you. I think you might have heard it, maybe not. But I think it's really cool, and it's also, like we say in the Netherlands, een flinke rammer. So to all Japan people here in Eindhoven, the gekste, as we say, here is Timmy Trumpet's Sub-Zero Project Deviate with their brand new, actually pretty old track, Hardstyle Bunker on Glow FM. This is Rockstar. Hey, BBC Obama.

0: Zo, god, hey, allemachtig. Goedemiddag. Oh nee, sorry, konnichiwa. Ja, door naar het nieuws van 8 uur. Wie zit er eigenlijk vandaag? Wie heeft ons het genoegen? Ewout?
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal.
0: Hallo Ewout.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze höchsten Temperaturen die werden jetzt mehr en meer in die Mitte und nach Osten verschoben. Dat heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Glow Evening. Zo, ik denk dat het tijd is voor een doucheplaat. Vooral met dit weer kunnen we dat wel even gebruiken, toch? Waar kan je lekkerder op douchen? Je hoort het zometeen na Jelly Roll en I'm Good.

Pitbull en Danny Mercer op Glow FM met Out of Nowhere. Ja, het is gewoon het weer ervoor. Je kan zeggen wat je wil. Het spijt me. Als je weet wat er nu gaat komen, het spijt me. Maar we moeten. We moeten. Kijk, douchen, ik vind het een onoverbodige luxe. Ik vind op een noodzakelijke luxe, zou ik hem misschien willen zeggen. Het is iets wat we allemaal doen. Het moet. En het is toch even een momentje voor jezelf. Het moment dat jij onder de douche staat in je naki, dat je eventjes die washandjes door je oksels heen mag bewegen, tussen de benen, tussen de oren, tussen weet ik veel wat, tussen de billetjes. En alles even schoonmaken, waar je ook maar wil. We maken het zo niet gênant mogelijk. Onder de douche mag dat. En ik vind daarom om zo'n persoonlijk moment, zo'n moment voor jezelf, daar hoort nou een echte doucheplaat bij. Een echte meezinger die dat moment om te douchen toch even wat lekkerder maakt. En wat is nou een goede doucheplaat? Dat is een goede meezinger, waar het meezinggehalte echt een maximum is. En daarom ben ik hier een nationaal onderzoek gestart om een soort collectie aan platen onder de douche te gaan maken, samen met jou. Waarin we erachter komen, waar douche jij nou lekkerder op? Ik ben namelijk onder de douche gaan staan. Dit is geen grap, ik ben echt onder de douche gestaan in mijn naki en mezelf opgenomen. Dan wel met audio, voor de duidelijkheid geen beeld. En dan ga ik meezingen met een plaat en dan is het aan jou om te raden wat ik meezing. Dus, aan jou de vraag, wat zing ik hiermee onder de douche?

Je kan het herkennen. Misschien ook niet. Ik zou het je niet kwalijk nemen. Maar als je wel weet wat ik hier zing, kom maar door in de Kloof FM-app. Bij een merendeel van de stemmen is het een doucheplaat. Je hoort het zometeen na de Bauza.

0: zo vrolijk. Homewrecker hoor je hier op Klo FM.
1: De doucheplaat.
0: Waar ik jou net vroeg voor een doucheplaat. Tenminste, is dit een doucheplaat? En dat ligt helemaal aan jou, hè? Ik vind namelijk, douchen is een noodzakelijke luxe. Het is iets wat we allemaal moeten doen, maar het is toch zo lekker af en toe. Even dat momentje voor jezelf. Even lekker onder de douche staan en lekker schoppen onder die oksels. Tussen de benen, linkerkant, rechterkant. Of als je dat veilig vindt, op de borstkast. Hallo, kijk. Ja, iedereen wordt helemaal vrolijk van de zomer hier buiten de studio. En ook van het douchen dus. En omdat je het douchen een beetje te kunnen laten ondersteunen, het beste moment van de dag te maken, dacht ik, laat je een plaat horen en kijken of het een doucheplaat is. Als je het goed kan meezingen, als je het herkent, dan is het officieel een plaat om lekker mee te douchen. Ik ga iets laten horen waar ik zelf... Ja, je hoort mij echt. Ik kan maar beter laten horen dan ze best hier. Hier wordt niemand vrolijk van, toch? Wat moesten mijn ouders wel niet denken? Nou ja, inderdaad, dat ben ik die onder de douche staat mee te zingen op een track. En de vraag is, welke is dat? Kon je laten weten in de Klo FM app. Ik zie Nina die zegt, dit is volgens mij The Days van Avicii. Youssef die zegt The Nights van Avicii. Oké, Youssef, niet onze Youssef trouwens, mag ik hopen. Hey Brother zegt Jaden. Dani zegt The Nights. Iedereen zit een beetje in de Avicii-sfeer, wat is dat nou? Jaden denkt Hey Brother. Wake Me Up, zegt Emir. Zonder muziek is het best lastig, zegt Lotte. Maar hij zegt de date. Ja, joh, hè? Als ik ga zingen zonder muziek, dan is het niet heel makkelijk, inderdaad. Nou ja, ik denk dat we toch maar gaan moeten kijken wat het resultaat is. Want volgens mij hebben we met 60% van de stemmen toch wel een meerderheid weten te krijgen. Maar is dat hem ook?

Ja, nu moet je niet zo gaan doen, hè. Ik weet al dat je zit zo van, oh ja, maar nu wist ik het wel. Nee, je wist het gewoon niet. Nou, oké. Het is wel een doucheplaat. Avicii en The Days. Douchen.

Ja, wijze woorden van Jess Glynn samen met Alok. Summer's back, make it last before it's gone. Of iets in die richting, ik weet niet meer. Summer is in ieder geval back, dat weten we. Oh, god, dat is niet... Nee, dat is Ed Sheeran. Nee, ik wou het weerbericht geven. Want summer's back en nog later een onweersbui vanuit het zuiden... blijven de temperaturen nog wel boven de 30 vanavond. Al blijft het vannacht droog en koelt het af naar graad of 21. Hoorde je goed, vannacht wordt het niet kouder dan 21 graden. Morgen begint de hele pleurisbende weer opnieuw en wordt het max 37 graden. Dus wat dat betreft mogen we lekker blijven bakken. Voor de rest, kijk even naar de situatie op de weg. Niks gemeld door de ANWB. Wel, is geen grap. Ik vind het zo grappig. Weeralarm, dankzij de ANWB. Extreme hitte hier in het grootste deel van het land, zoals we allemaal weten. Zeggen ze, neem water mee in de auto en een paraplu. Ja, vragen we ook niet meer om. Neem een paraplu mee in de

Alesso en John Newman, Call Your Name hoor je op Glow FM. Ik wil je graag voorstellen een track die is net uitgekomen op het gloednieuwe album van, ja, als je mij vraagt, de allerbeste producer ter wereld, Skrillex. Ik ben een groot fan van hem. En dit is iets, je kent hem als dat ene nummer van Robert Miles, Children. Is al heel vaak geremixed en heel veel edits van gemaakt. En iets wat voor mij een voorwaarde is van een remix, het moet wel een beetje op de oude, op de originele track lijken. Maar het moet wel een origineel iets zijn wat volledig naar eigen stijl is aangepast. Nou ja, Skrillex doet niet heel veel aan samples gebruiken van oude tracks. Maar dit, dit is er eentje die heeft echt een speciaal plekje in mijn hart. Ik denk dat jij een fan vindt. Nosh Without You, Skrillex en Fate of Glow.

De nieuwe Marshmallow en Thomas Red, Where We Go. Zo fucking lekker, jongen. Marshmallow. Ja, dit komt ook uit de periode waar deze guy vandaan komt natuurlijk. Ik heb hem eerder al genoemd, vorig uur. Martin Garrix samen met Moti. Dit is jarenlang mijn favoriete track ooit geweest. Dit is Virus nu, op Klo FM.

afgelopen weekend, of tenminste aankomende weekend, daar naartoe zouden gaan. Het is afgekapt vanwege het weer. Ah, ja, weet je. Code rood, niet alleen met het weer, maar ook voor DEFCON zelf. Iedereen moest het terrein verlaten en daarom is het afgezegd. En om die mensen warm hart toe te dragen, nog warmer dan dat het al is, dacht ik, we gaan hier ook gewoon lekker wat hardstyle erin beuken. Deze ken je misschien niet, is echt hardstyle. Roy Knox met het fantastische Reach the Stars. Nu op Glow FM.

0: Hallo.
1: Er staan wel mensen hier voor het raam. Die kijken heel interessant de studio binnen. Want ja, het is natuurlijk ook... Ja, het is pleuriswarm. Iedereen loopt buiten. Dus ja, dan zie je misschien wel ergens bij Glow FM mensen staan, hè? Dat heb je wel eens. Zometeen voor je onderweg. Niemand minder dan Florian Hamelink met een mix. Ik weet eigenlijk niet wat het precies is. Ik zal hem zo eventjes vragen. Kom ik bij je terug. En dan ga ik eerst nog even een laatste plaatje voor je draaien. Zo, ik vind dit zo lekker. Is echt heerlijk voor de zomer. Als je nog naar huis moet rijden... Dit is lekker om eventjes het gas op naar beneden te beuken, of niet dan? Nederlands product, dat ook nog eens. Samen met Rani is dit Bakermat op Glow FM. Veel plezier met Florian zometeen. Dit is I Love Life.

0: Lekker zeg. Zomers.
1: Bakermat op Glow FM.
2: Glow FM.
0: Zometeen voor je onderweg. De mix van Florian. Beginnen met Calvin Harris en eindigen met veel zomertjes. Veel plezier.
3: 9 uur.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
5: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
4: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
6: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
4: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
3: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
2: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
4: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
2: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
3: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
2: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijkheid. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
4: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
2: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste metertemperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger in reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal. Defected in the house.

feeling.